0: Stop! Your summer beat. Dit is Stop! Top Headlines.
1: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer. Dit is

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Dit is top. We make you.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: Een hele goede morgen, het is 7 uur.
3: Laat ons samen genieten.
2: Top Headlines met Laura Breisink.
4: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
5: The one and only Belle Perez!
6: Come on, Brussel!
7: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land, we hebben alles. We hebben zee, we hebben bijna bergen.
8: Goed bier, mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
7: En ook mooie vrouwen, niet vergeten.
4: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten en zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad op 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Dit is Top! Alexander Balkens.
2: Ja, iemand moet het doen, ja. Om 4 uur de wekker zetten op een feestdag. Gelukkig maakt Last Frequencies veel goed. Dit is Live It All.
1: Top!

Last Frequencies, maar je hebt ze toch gevonden, want je luistert top op deze vroege dinsdagochtend. Een hele goede morgen. Het is vandaag 21 juli. Dat is onze nationale feestdag. Tijd voor frieten met stoofvlees, al is het daar misschien nog wat vroeg voor, om 6 over 7. Laat ons dus beginnen bij het begin. Wakker worden met wat goede muziek, met een goede zomerse plaat die jij mag kiezen. Wat kan ik voor je draaien? Stuur maar door in de Topradio BE-app.

0: fan. Antonio uit Brugge stuurt in de Topradio BE-app dat hij een van de vele feestdagwerkers is. Over een klein uurtje vertrek ik naar mijn werk en ik heb net al 5 kilometer gelopen met de heerlijke muziek van Top.
1: De Zomerwekker.
0: En die muziek mocht jij gewoon zelf mee bepalen door mij een leuke suggestie door te sturen. Een zonnige zomerse track die jou en bij gevolg ook de rest van Vlaanderen een schop onder de kont kan geven op deze vroege dinsdagochtend. Onder andere Nathalie uit Halen heeft dat gedaan. Ze zegt dat ze eind augustus pas op vakantie gaat, maar toch geprofiteerd heeft van een verlengd weekend op het appartement van haar ouders in Oostende dit weekend. Nu snel de koffers inpakken. Vanmiddag gaan we dan nog iets eten en daarna nog een paar uurtjes op het strand gaan liggen. Voor we terugkeren naar huis, zegt ze, daarom als ultieme zomerplaat vanochtend om mee wakker te worden, Paul Kalkbrenner, Sky and Sand. Goeie keuze.

0: Nathalie uit Halen is onze zomerwekker vanochtend. Instant zomergevoel. Dankzij deze Paul Kalkbrenner Sky & Sand is de koffers aan het inpakken op het appartement van haar ouders in Oostende. Vanmiddag gaan ze nog iets eten. Daarna nog een paar uurtjes op het strand gaan liggen voor ze terugkeren naar huis na een verlengd weekend aan zee. En eind augustus wacht die vakantie dan ook nog. Hè. Als jij ook speciale plannen hebt vandaag op deze feestdag 21 juli, onze nationale feestdag, dan mag je die gerust met me delen in de Top Radio BE-app. En als je dacht dat er wat minder Ruben van Gucht op televisie zou zijn na het wereldkampioenschap voetbal, dan heb je het mis, want hij maakt deze week een talkshow over de Ronde van Frankrijk. Je kan die elke avond live bekijken op VTM Go. En ik weet niet of je aflevering 1 gisteravond gezien hebt. Ik wel, en ik vertel je er zo meteen alles over.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.

0: was gistermiddag onder de parasol in de tuin de uitzending van vandaag aan het voorbereiden en ik hoorde plots Bram vertellen over het nieuwe programma van Ruben van Gucht op VTM Go.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Alsof er nog niet genoeg Ruben van Gucht op televisie is, dus ik heb gewoon meteen mijn wekker gezet om 8 uur gisteravond, want dat is het moment waarop je dus naar die eerste aflevering van Congé Payé kon kijken. Een soort van nieuw omkaderingsprogramma voor de Ronde van Frankrijk, live vanuit het vakantiehuisje van Mark Uiterhoeve. Ook Dirk de Wolf, Tom Bone, Jan Bakelands, die zijn erbij de hele week. En het gaat daar niet alleen maar over de koers in dat programma. Ze hebben onder andere een samenvatting gemaakt van de afgelopen 15 etappes. Dat sowieso het sportieve gedeelte is er. Maar ze verblijven dus ook echt een hele week met z'n vijven in dat vakantiehuisje. En zoals dat gaat, dan moet er ook een kamerverdeling gemaakt worden. En die kon je ook gewoon meevolgen.
2: En nu naar de topkamer van deze villa. De suite Ruben van Gucht. Ik heb daar, ik moet het nog bevestigen, boven het bed, maar zutritt voor onbevoegde verboden. Dat wil zeggen dat onbevoegde mensen hier niet op mogen op dat bed. En ik heb het speciaal in het Duits gedaan, omdat dat toch altijd iets agressiever klinkt, vind ik.
0: En hier en daar een mopje over Ruben zelf natuurlijk kon ook niet ontbreken. Veel meer van dat kan je dus vanavond opnieuw bekijken, de hele week lang. Tot en met zondag nog om 8 uur live op VTM Go Congé Payé. En als jij gisteren die eerste aflevering ook gezien hebt, laat dan gerust even van je horen in de Topradio BE-app. Ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vond.

0: Klein rustmomentje op de dinsdagochtend. Het is 21 juli vandaag, bijna 7:30. Onze Belgische nationale feestdag. En of je dat nu viert of niet, het is in vele gevallen een vrije dag. Dus je kan er dan toch gewoon maar beter alles uithalen, denk ik.
1: Laat ons samen genieten.
0: Voor Heidi uit Diksmuiden is dat wel zo. Ze gaat straks naar de kermis gewoon iets drinken op de markt daar. En het is vanavond ook avondmarkt, stuurt ze in de Topradio BE-app. En ik ga misschien ook wel nog zorgen voor wat meer feest in die feestdag met een duo-ticket. Een duo-ticket voor een toffe daguitstap deze zomer. Als je het Ik verveel mij alarm hoort passeren, dan stuur je zo meteen Ik verveel mij in de Topradio BE-app. En dan mag je misschien wel een serieuze ruk geven aan ons rad. Eerst nog de mannen van de Bauza en dit is Duke Demand, Need You.

zie nu al berichten binnenkomen met ik verveel mij in de Topradio BE-app, onder andere van Saskia uit Beveren. Maar het is nog een beetje te vroeg. Ik heb nog geen ik verveel mij alarm gehoord. Als je het straks wel hoort passeren, dan pas stuur je dus ik verveel mij om kans te maken op een duo-ticket voor een leuke daguitstap. Verder nog onderweg in de playlist van Top, Thomas Gray en Rumors. Eerst nog Alesso en Sasha. Dit is Destiny. Goedemorgen.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden.
5: High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: stond afgelopen weekend ook op een van de grote stages van Tomorrowland. Deze Thomas Gray en Rumours. Ik zorg misschien voor dat tikkeltje extra feest op deze nationale feestdag. En als je vroeg wakker bent, dan mag dat gewoon beloond worden met een duo-ticket voor een toffe daguitstap deze zomer.
1: Het
0: Dat is daarnet weer beginnen loeien. Jouw teken om Ik verveel mij in te sturen in de Top Radio BE-app. En Ruben uit Hechtel, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt dat ook gedaan, hè? Ben je je al aan het vervelen op dit moment? Want je hebt vakantie, vertelde je daarnet.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ben me eigenlijk nog niet aan het vervelen. Voor... Tussendoor nog aan het werken.
0: Oké, hier en daar nog een beetje werken. Volgende week vertrek je op vakantie. Voorlopig is er van verveling nog geen sprake, maar dan speel je gewoon tegen de verveling. Tegen dat de verveling er is, dat bedoel ik. Goed?
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, en wel, ons verveel. Ik verveel mij, Rad. Daar hangen weer 4 duo-tickets op voor een toffe daguitstap deze zomer. Vandaag heb ik in de aanbieding voor jou, Ruben, Bellewaarde, E-Dirt Park, daar kan je gaan karten, De Grotte van Ham of Sunparks in Oostduinkerken. Heb je een voorkeur voor een van die 4?
2: Bellewaarde misschien wel, ja.
0: Bellewaarde is jouw favoriet. Ik gun het jou van harte, maar het rad zal natuurlijk bepalen welk ticket dat wordt. Jij mag aftellen, Ruben, en dan ga ik eraan draaien voor jou. Zeg maar, hoor.
2: 1, 2, 3, start.

0: Als je meekijkt via de app van VTM Go, dan kan je al zien waar het rad op is stilgevallen. Want beste Ruben, je wint een duo-ticket om te gaan zwemmen in Sunparks in Oost-Duinkerke. Ben je daar ook blij mee? Het is niet jouw gehoopte bellenwaarde, maar ben je er toch blij mee?
1: Ik ben er blij mee, ja.
0: Oké, en wel heel fijn. Dikke merci om mee te spelen met het Ik Verveel Mij alarm. Dat duo-ticket komt er binnenkort aan. Fijne dag nog en geniet van de vakantie, Ruben.
1: Ja, dank u. Dag.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

Ruben uit Hechtel mag binnenkort op daguitstap naar Sunparks in Oost-Duinkerke dankzij ons Ik Verveel Mijn Rad. En morgen gaat Brian er ook weer een flinke draai aan geven. Dus als je het alarm hoort, dan weet je wat je moet doen. Vandaag is het dinsdag, dus na 8 uur gaan we weer op zoek naar een song die hot and trending is in het buitenland. Onze Shazam-scan zal daarbij helpen en ik heb hem alvast ingesteld op Kroatië. Benieuwd wat daaruit zal komen.

0: Dit is Stop.
1: Straks weer met de Shazam-scan richting Kroatië. Het is 8 uur, Lore Brijsink.
2: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
3: The one and only Belle Perez!
4: Come on, Brussel!
5: Wij zijn heel blij dat Bellen er is, we zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land, we hebben alles, we hebben zee, we hebben bijna bergen.
6: Goed bier, mooie mannen, dus daarom moeten we fier zijn.
5: En ook mooie vrouwen, niet vergeten.
2: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. Het vuurwerk in het Jubelpark in Brussel mag vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour, met op het programma een stevige tijdrit van 16 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
7: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke en dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Dit is Stop! Alexander Balkens.
1: Ook vandaag ben je weer rechtstreeks verbonden met de controlekamer van de Summerbeats. Met Bebe Rexha en Fateless. Een hele goede morgen.
0: Stop!

gaat ondertussen al 18 weken mee in de top hit 40 en afgelopen vrijdag zakte ze weg naar plek 8, Bebe Rexha, New Religion. Vorige week werd 10 om te zien opgenomen op het strand van Middelkerke. Dat waren 4 opnames in totaal, met onder meer Kamraad, Reggie en Linda van Milk Inc., ook DJ Licious en Milo. De eerste uitzending kan je nu vrijdag al zien op VTM. Op die van DJ Licious en Milo is het nog even wachten, maar je hoort ze hier zo meteen wel op jouw dinsdagochtend bij Top. Eerst nog Snap en Rhythm is a Dancer.

0: Op het eerste gezicht misschien een beetje een bijzondere samenwerking als je die twee namen zo naast elkaar ziet staan. DJ-licious en Milo, Forever Young, maar die doet het wel zeer goed in onze Top Hit 40 onder andere. En onze festivalreporter Esther kon DJ-licious daar enkele weken geleden ook over spreken in de backstage van een van de festivals waar we zijn met onze Your Summer Beat Silent Disco. En hij vertelde dus hoe die samenwerking met Milo ontstaan is.
1: Ik had een song geschreven in januari en ik was toen eigenlijk aan het nadenken, ja, wie kan daarop zingen, wie zou daar echt perfect voor zijn. En Milo kwam eigenlijk eerst in mijn hoofd en ik denk, ja, ik ken die gast helemaal niet, ik weet niet hoe ik die moet bereiken. Dus hij gewoon een mail gestuurd naar zijn management en echt letterlijk de dag nadien ging ik aan een telefoon mee en hij was super excited. En dan denk ik een week later of zo zat hij met mij in de studio.
0: Eens het idee er was, is het allemaal snel gegaan voor DJ-licious en Milo met die Forever Young. Zometeen gaan we ons al een klein beetje warm dansen voor over een dikke twee weken op het strand van Zeebrugge met David Guetta, hier bij Top.

0: Mentos' Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend.
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

In Kroatië hebben ze momenteel niet te klagen over het weer. Ik zie op heel veel plekken temperaturen rond de 30 graden. Maar welke muziek is daar hot en trending deze dagen? Dat gaat onze Shazam-scan straks weer uitzoeken. Eerst nog David Guetta, Lovers on the Sun. En deze Wait So Long van Swedish House Mafia.

0: klok tikt, want over een dikke 2 weken staat hij op het strand van Zeebrugge. Deze David Guetta, de zandkorrels, zijn zich daar nu al op aan het voorbereiden. Want een kleine plaatselijke aardbeving behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Dat weet je als je David Guetta uitnodigt. Zometeen laat ik de Shazam-scan weer op volle toeren draaien. De manier om te ontdekken welke muziek hot en trending is in het buitenland. En je hoort ook Shakira en Burna Boy minstens even live als op de halftime show van het WK voetbal zondagavond.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
2: Life. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

om iets over vier. Shazam Scam. Maar als je wil weten welke muziek hot en trending is in het buitenland, dan moet je gaan graven in de statistieken van de app Shazam. Die gebruik je om te ontdekken welke nummer er speelt op de radio of ergens op een terras als je dat nummer nog niet kent. Daarom steken we elke dinsdag onze Shazam Scan in gang. En die scant dus wat de meest geshazamde songs in het buitenland zijn. Ik heb hem vandaag ingesteld op het land Kroatië en het vierde meest geshazamde nummer daar ken je eigenlijk al een beetje, want het is de VIP mix van Think About Us van Sonny Federa. In het origineel klinkt dat zo, je hebt die wel al vaker gehoord hier bij Top, maar in Kroatië hebben ze de VIP-mix nu dus ook ontdekt. En ik ga die zo meteen ook aan je laten horen, want hij rolt uit onze Shazam-scan vandaag. Wat vind jij ervan? Zou het bij ons ook kunnen marcheren of helemaal niet? De VIP-mix van Think About Us van Sonny Federa. Deel je mening maar in de Topradio BE

0: Dat is hem, de VIP-mix van Sunny Federba, Think About Us. Het vierde meest geshazamde nummer in Kroatië op dit moment. Daar is het helemaal hot en trending, daar zijn ze helemaal mee. Maar wat vind jij ervan? Denk je dat het bij ons ook wel iets zou kunnen worden of helemaal niet? Jouw mening is welkom. Je mag die met me delen in de Top Radio BE-app. Your summer
1: top. We make you move. Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
3: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
4: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
5: Wat doe jij nu?
3: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
4: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
7: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
8: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
7: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
8: Sun Systems. Ja, hallo. Blue Max.

0: Elke dinsdag steken we onze Shazam-scan in gang. Die gaat dan op zoek naar populaire songs in het buitenland op dit moment. Want bestaat er nog een betere graadmeter dan de app die je gebruikt als je een nummer hoort en denkt, amai, dat is tof.
1: Shazam Scan.
0: En vandaag liet ik onze Shazam Scan los op het land Kroatië op zoek naar wat daar dus hot en trending is op dit moment. En het vierde meest geshazamde nummer daar is de VIP-mix van Think About Us van Sunny Federa.

volledig aan je laten horen. En je mocht me via de Topradio BE-app laten weten wat je ervan vond. Met andere woorden, zou het hier ook een hit kunnen worden of helemaal niet? Silke uit Meissen zegt dat ze het wel snapt, maar de gewone versie is voor mij even goed. Lander uit Sint-Niklaas vindt het niet verkeerd, maar zou ook sneller het origineel opzetten dan die VIP-mix. En Bart uit Dendermonde, die is er heel duidelijk over. Die zegt gewoon, draaien die handel. Volgende week steken we de Shazam-scan opnieuw in gang en dan gaan we een ander land gaan verkennen.

Richting 9 uur met Kygo en Chasing Paradise na de top headlines. Een Summer Beat Battle, volledig een Belgische Summer Beat Battle voor de nationale feestdag met dus twee tracks van eigen bodem. Eerst nog

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: Met zometeen een volledig Belgische line-up in de Summer Beat Battle. 9 uur Lore Brijsink.
3: Goedemorgen. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Het sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de Nationale Feestdag. Met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en militair defilé. Dat is om 4 uur. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
4: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
3: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten en zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
1: Dit is Top. Alexander Balkens.
5: And you may say to me, Bali.
2: Met muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran en nu Chris Cross Amsterdam. Dit is Stay.
1: Top.

die drie koppen espresso op een dinsdagochtend. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. Een hele goede morgen als je net wakker wordt. Het is vandaag 21 juli, onze Belgische nationale feestdag. Daarom zometeen een Summerbeat Battle met twee artiesten van eigen bodem. Na Alok en Khalid en Dive Into Me.

0: Summerbeat Battle.
1: Het voelt alsof het gisteren was, maar het is ondertussen al dik 4 weken geleden dat we aan het aftellen waren in onze Summerbeat 1000. Van 1000 naar 1 met de 1000 heetste zomernummers ooit gemaakt. En elke ochtend gaan we rond 9:15 nog heel even terug in de lijst voor een Summerbeat Battle. Vandaag op 21 juli liever voor onze Belgische Nationale Feestdag met 2 Belgen uit die Summerbeat 1000. En jij mag kiezen welke ik zo meteen nog eens moet draaien. Je kan gaan voor Kate Ryan.
0: 990.
1: Als je de voorbije jaren gedacht hebt, waar is Kate Ryan in godsnaam naartoe? Ze is helemaal terug. Ze heeft een feestjaar. Ze staat op heel wat dancefestivals en ze heeft een tijdje geleden ook nog voor een rave in een bakkerij gezorgd. Hè? Weet je dat nog? En ze staat dus ook in onze Summerbeat 1000 op 990 met Voyage Voyage.
0: 387.
1: Of mag het een tikkeltje steviger, maar wel minstens even zomers, dan ga je voor Netsky en Rio. Ook die staat in de Summerbeat 1000. Op 287 vonden we die terug. En jij mag nu dus kiezen welke track ik zo meteen ga draaien. Ik kan onder andere gaan voor Kate Ryan. Voyage Voyage vonden we op 990. Als je die nog eens wil horen, dan stuur je zo meteen 1 door in onze Topradio BE-app. En als je toch liever Netsky met Rio hoort, die stond een pak hoger in de lijst op 287. Dan stuur je cijfer 2 in de Topradio BE-app. 1 of 2, ik zie het nu graag binnenkomen.
2: I only smoke weed when I need to. And I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was

0: zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: de Summerbeat 1000 mag er dan wel al even opzetten aan goede summerbeats. Geen gebrek deze zomer hier bij Top.
1: Summerbeat Battle.
0: En al helemaal niet tussen 9 en 10 elke ochtend, want dan gaan we terug in de lijst voor een Summerbeat Battle. Vandaag op dinsdag 21 juli, onze Belgische nationale feestdag, heb ik gekozen voor twee artiesten van eigen bodem die in die Summerbeat 1000 staan. En optie 1 was voor Kate Ryan.
1: 990.
0: Is echt helemaal terug. Staat op heel wat line-ups van dancefestivals. Deze zomer zag ik op 990 met Voyage, Voyage.
1: 387.
0: En optie 2 is voor de man die er dit weekend ook nog bij was op Tomorrowland. Netsky met Rio. Jij mocht mij in de Topradio BE-app laten weten welke jij nog eens wilde horen. Met andere woorden, wat is jouw favoriet in deze Summerbeat Battle? Frank uit Assenede heeft cijfer 1 doorgestuurd. Die wilde graag Kate Ryan Voyage Voyage nog eens horen. Maar Emiel uit Poperingen, die stuurde 2. Ook Nancy uit Riemst gaat voor Netsky met Rio. En Marina uit Antwerpen heeft ook nog net gestuurd cijfer 2, Netsky en Rio dus. We gaan voor nummer 287 uit onze Summerbeat 1000 vanochtend.

0: gloednieuw in de playlist van Top deze Justay en Sam Harper, Just a Little. Heel benieuwd of we die ook ergens gaan tegenkomen in onze Top Hit 40. Deze week, vrijdag, hoor je die opnieuw tussen 1 en 4. Zometeen trouwens een man die daar al 31 weken in staat ondertussen. Kameraad en Be Mine.
1: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Alexander Balkens.

Dinsdag is nu wel echt vertrokken met Kameraads en Be Mine. Het is met een beetje geluk voor jou een vrije dag. Laat gerust even weten in de app hoe je die zal invullen vandaag. Let's get down to business.

0: zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Ja, hallo, maat. Wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar een beetje sauna.
5: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk, papa. Sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo, maat.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
10: Tickets. Highlightfestival.com.

Ik vroeg jou wat je allemaal gaat doen met deze vrije dag. En ik krijg een bericht in de Topradio BE-app van Lieke uit Alken. Ze stuurt dat ze de was aan het plooien is en dat op een vrije dag, maar wel met de goede muziek van Top. En vanmiddag maak je bij Bart-Jan trouwens ook weer kans op een draadloze hoofdtelefoon met noise cancelling om in de beste kwaliteit en zonder gestoord te worden naar de hits van Top te kunnen luisteren.

Judah Naomi van Jax Jones en Ray in de periode dat ze nog niet op zoek was naar die husband. Ondertussen stuurt Bjorn uit Zonhoven in de Topradio BE-app dat hij aan het werk is. Nationale feestdag of niet, er zal gewerkt worden. Goed nieuws Bjorn, ik heb nog zo'n feestdagwerker gevonden in de vorm van Koen van der Sloten. Die is er zometeen na de topheadlines van 10 uur. Om jou verder deze voormiddag door te sleuren met muziek van Jonas Blue onder andere. En dit zijn Load en Colin Hay.

0: Dit is Stop!
1: Feestdag of niet, Lore Breistink, die is er al bij. Dag Lore, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag. Met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en militair defilé. Dat is om 4 uur. We starten vandaag aan week 3 in de Tour. Met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
3: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
2: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 4:15. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag krijgt nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep die een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statement zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Dit is Top. Van der Sloten.
1: Als je net uit je bed bent gevallen en denkt, is de nationale feestdag al begonnen? Ja, ja, de nationale feestdag is al begonnen. Top. Met Jonas Blue.

0: Misschien denk jij nu, ja, het mag wel een beetje op het gemakje op deze dinsdagochtend. Usher was dat. En dat was Scream. En het ligt aan mij. Het heeft er ook totaal niks mee te maken, maar ik moet dan altijd denken aan de film die ooit gemaakt is met de gelijknamige naam, Scream. Er is een bepaalde scène die me toch altijd zal bijblijven. En ik weet, als ik het ga laten horen, dat jij nu een volledige dag in je hoofd hebt zitten, denk ik. We gaan het even testen, maar het is deze scène.
1: Hello, shorty. Are you all alone? What's up?

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Het lijkt alsof hij aan het twijfelen is. Mogen we het nu liefde noemen of niet? Hij mag dat, Ray Dalton met Felix Jan. En toegegeven, het is vandaag een speciale dag. Het is vandaag de nationale feestdag. En ik heb er nu deze ochtend eens op gelet. Ik heb het aantal Belgische vlaggen geteld. Het zijn er twee. En koning Philippas, die nu vandaag zo eens buiten gaat, dat zal hij ongetwijfeld wel doen. Hij zo eens rondkijkt en ziet een aantal vlaggen, dat hij denkt van, ja, maar toch een aantal vlaggen. Allee, dan telt hij ook een tweetal vlaggen en denkt hij van, bah, twee vlaggen, dat is niet slecht. Maar volgens mij snapt hij dat niet helemaal. Dat zijn nog de vlaggen van het WK, denk ik.

Het is gemakkelijk om te stunten in het leven, maar het moeilijkste is om dat te bevestigen. Gisteren 72% van de mensen die zeiden van ja, dit is een hit. En vandaag is dus het ogenblik dat ze kunnen bevestigen. Ik zeg wel kunnen, want jij hebt het helemaal in de hand. Jij bepaalt of Criss Cross Amsterdam en Willy William het goed gaan doen vandaag of minder goed. Laat het even weten via de Topradio BE-app. De nieuwe van Criss Cross Amsterdam met Willy William mogen we nu spelen My Oh My.

nooit mensen beledigen, maar er zit een bepaald sampletje in. Ik heb de periode niet meegemaakt, want we zitten in de 60s. Een aantal collega's van mij wel. Allee, pas op, ik ga niemand beledigen. Ik zou ook namen kunnen noemen, maar dat gaan we niet doen. Maar we zitten bij deze. En het is dus duidelijk, we zeggen geen goodbye. Hij blijft bij ons een hele week lang. En ook deze, The Kid Laroi, mag vandaag. En Justin Bieber, dit is Stay.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
9: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
10: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
9: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
10: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.

Martin Garrix en Scared to be Lonely. Stop your summer beat. En als jij iemand bent die eigenlijk niet alleen wil zitten, dan kan het goed zijn om een festivalletje te doen. Kom je altijd mensen tegen. Er zijn soms mensen die dat doen, hè. Effectief alleen naar een festival gaan. Dat is altijd gezellig. Ik heb het afgelopen weekend ook... Je hebt bepaalde festivals, ja, dan word je aangesproken. Ik heb dit weekend iets meegemaakt. Wacht, hè, dat waren mensen... Ik moet het even proberen goed uitleggen. Dat waren mensen die zo van die eendjes uitdeelden. Zo van die bad-eendjes, maar zo heel kleintjes. En dus, ja, die wandelen daar dan en die spreken mensen niet aan, maar die geven gewoon zo'n bad-eendje. En de bedoeling is dan dat je begint te glimlachen. Want geef toe, alleen iemand die plots naar jou komt zonder eigenlijk veel te vertellen, maar gewoon een bad-eendje geeft, dat is dan toch een zalig moment. En dat kan je dus meemaken op de festivals. En ook een solatje bestellen. Henri, PFR.

Ben jij iemand die nog heel veel weet over zijn kindertijd? Het is iets wat ik zelf niet heb. Als ik moet terugdenken aan mijn kindertijd, dan ja, dat zijn lege gaten. En dat zal niet verbeteren, denk ik. Maar sommige dingen weet ik dan wel. Zo dingen die me altijd zullen bijblijven. We zitten in 1997. Dan was ik 7 jaar. Ik weet totaal niet met wat ik bezig was. Maar ik weet wel dat er een videoclip was van een grote man met een geweldig mooi geel kleed aan. En die stond dan op een gigantische berg. De man is ondertussen al overleden, maar heeft een gigantische hit gemaakt. En ik mag vandaag de remix spelen van Wes. Daarover gaat het. Wes en Robin Schulz met Alane.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Een dodelijk ongeval in Jabbeek. Lore Brijsink legt uit. Dag Lore, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Griet de Brest.
4: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
3: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er is sprake van al zeker 2 gevallen van misbruik bij eiceldonatie. Dat bevestigt het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Wettelijk mag er per donor maar aan 6 gezinnen gedoneerd worden. Je hoort Michel Lamprechts van Ik zit met een ei. Dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
5: Dit is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 16 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
3: Ook bij spermadonaties werd die limiet overschreden. Vorig jaar raakte bekend dat een spermadonor in ons land meer dan 50 kinderen verwekt heeft. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus zout in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Dit is Top. Koen van der Sloten.
2: Weinig zon op dit ogenblik, maar wacht, we gaan dat oplossen. Dit zijn Jugel en Ultranate Moving to the Sun.

Zotte geluiden, maar wel een hemelse stem van deze Seal en Adamski met Killer. En vakantie, dat is iets moois. En wat ook mooi is aan vakantie, dat is... de vakantie. Liefjes. We hebben het allemaal ooit eens meegemaakt. Alhoewel, als ik dan zelf eens begin na te denken... Ooit, misschien heel lang geleden, ik was misschien 12, dan was er een Duitse, zo aan het zwembad. Ik lag al aan het zwembad en dan kwam die Duitse. Was nogal een kloeke madame, moet het zeggen zoals het is, maar ze was 12, ze was schattig, ze was lief. We hebben nooit een woord gezegd tegen elkaar, maar kijk, dat is het enige wat mij is bijgebleven van vakantieliefjes. Als jij nu een boeiend verhaal hebt wat je met ons zou willen delen over vakantieliefjes, mag altijd... Jij denkt nu, allee, waarom begint hij nu over vakantieliefjes? Wel, volgens mij gaat dit er gewoon over. Offenbach met Miles Away. It's the

Lady Gaga, het minste wat je kan zeggen, is dat ze ook een beetje Gaga is. En dat is een compliment. Samen met Ariana Grande, dat was Rain on Me. En de nationale feestdag in Nederland is dat Polonaise. Bij ons in België is dat Calm Down. Dit is Rema.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Rende.

Crybaby, dat is nooit goed. En kom, koetie, koetie, koetie. Zeg mij dat dat helpt. Ik hoop dat het geholpen heeft. Clean Bandit was dat. Daily Dilemma. Ik beloof je dat we vandaag opnieuw in discussie kunnen gaan, want ik ga een topic bovenleggen. En jij mag dan je mening geven. Zo eenvoudig is het. Als iemand op vakantie gaat, dan zeg je misschien al wel eens... Zeg, stuur een kaartje, hè. En dat is nu de vraag die we vandaag gaan stellen. Postkaartjes, ja of nee? Zijn er mensen die het nog doen? Kan je ze nog kopen? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Maar zijn er mensen die de moeite doen om nog een postkaartje te sturen? Zelf doe ik het niet, maar het blijft wel leuk om te krijgen van iemand. En oké, het argument dat je het pas ontvangt als de persoon al lang terug in het land is, maakt dat eigenlijk uit. Het is gewoon leuk om iets te ontvangen. Allee, ik vind dat wel leuk. Wat is jouw mening? Laat het weten. Daily Dilemma. En dit is Madonna.

Ja, wat zei ik een tiental minuten geleden dat een feestdag op het gemakje is? Ja, dit is al bijna Polonaise. Pursuit of Happiness, Kid Cudi, MGMT, die deden ook mee in de Steve Aoki remix. En zo is het 11:30. Even kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Valt wel mee, één vertraging van 10 minuten op de E40 vanuit Jabbeke tussen Jabbeke en Gistel. Op dit ogenblik dus een tiental minuten.

0: Daily Dilemma.
1: Als jij nu pas begint te luisteren, Vlaanderen zit op dit ogenblik in een heftige discussie, want we zijn bezig over de postkaartjes. Als je op vakantie gaat, doe je dan of niet, verstuur jij een postkaartje naar mensen die je graag hebt? Ik moet toegeven, er is van alles binnengekomen, maar ik ga het even samenvatten. Het is zo dat Bjorn laat weten dat hij dat nooit doet. Al doet hij wel de moeite om iets te kopen, zo in een van die winkeltjes waar je allemaal dingen vindt die je eigenlijk niet nodig hebt. Maar het is altijd leuk om een cadeautje te geven en daarover gaat het, zegt Bjorn. Lisbeth laat dan weten, en dat vat het eigenlijk heel vaak samen, die doet het nooit. Alhoewel, als de kindjes op kamp gaan, dan stuurt ze wel een kaartje naar de kinderen. Maar dus dan niet vanuit haar vakantiebestemming. Of dat zou nog best te zijn dat zij op vakantie is en de kinderen op kamp. Het kan allemaal, hè. Maar goed, zij zit dan thuis waarschijnlijk en ze stuurt dan een kaartje naar de kinderen die op kamp zijn. Maar dat is zo een beetje samenvattend wat allemaal is binnengekomen. Maar dus, laten we een kleine revival houden van de postkaartjes. Als je op vakantie gaat, je mag altijd een postkaartje naar ons sturen. Allee, als je denkt van, wel, ik heb niemand om een postkaartje naar te sturen, dat mag altijd. Topradio. Je vindt alle gegevens online via onze website op topradio.be.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zetten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun Wiener?
6: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat. Hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
10: Tickets. Highlightfestival.com.

Het is de stem van Save the World Tonight, John Martin en David Guetta. En dat was Human. En het is deze week dus de top tune of the week. Misschien moet ik dat toch even uitleggen, want elke week is er zo'n momentje dat twee collega's zich afzonderen en samen muziek beluisteren. En samen ook een keuze maken over de top tune of the week, handje in handje. En volgens mij was één van de twee nogal in festivalmodus. En voor alle duidelijkheid, geweldige keuze. David Guetta en John Martin met Human. Het is de track die we dus deze week in de muzikale spotlight zetten. De muzikale etalage. Ja, ja. Deze week de top tune of the week. Dit is de voormiddag van Top op deze nationale feestdag met Naughty Boy en Running, Lose It All.

0: Het middagnieuws beginnen met een dodelijk ongeval in Jabbeke. Lore Brijsing slecht uit.
1: Een goedemiddag. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Hij overleed ter plaatse. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
2: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
1: Hoe het ongeval kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
3: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
4: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
1: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
5: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
1: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan. Evenepoel rond 4:15. Atletiek dan. Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui. Ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
6: Dit is Top. Koen van der Sloten.
0: Nationale feestdag en deze middag dus ook het defilé. En we vragen ons allemaal af wat de Lorre gaat doen. Gaat hij in slaap vallen of niet?

Axwell en Ingrosso met The Sun Is Shining. En bij ons is het dan wel vandaag een feestdag in Australië, want daaruit komt deze Troye Sivan. Ah, die voelt de rush al.

0: zeggen, is het al druk aan de kust?
1: Wel, dat zal ik je eens vlug vertellen. Privacy, de vuilbak in, want deze zomer kunnen wij overal en altijd kijken waar het over de koppen lopen is aan de kust. En ja, op zo'n feestdag is dat wel handig om te weten. Op dit ogenblik heel veel volk in Knokke. Als ik dan kan inzoomen, dan zie ik dat het vooral in de Lippenslaan te doen is. Oh, altijd feest in de Lippenslaan. Met de golfkarretjes aanschuiven, instappen, plaatsen nemen. Ook in Blankenbergen op dit ogenblik een gezellige drukte. En de pannen ter hoogte van de Zeelaan. Dat is ook een plaats die je maar beter kan vermijden. Alhoewel, dat is gezellige drukte en dat kan er dan wel mee door. Maar als ik je een kleine suggestie zou mogen geven van een plaats die je misschien beter kan vermijden, dan is het het centrum van Middelkerken. Dat is op dit ogenblik toch wel een van de drukste plaatsen aan de kust. Het is maar dat je het weet. En ja, misschien ben jij nog aan het twijfelen of je naar de kust zou gaan vandaag. En denk je bij jezelf, ja, maar ik ga nog even wachten tot vanavond. Ja, maar dat is geen probleem.

0: Mentos of Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
11: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Relax My Eyes Another. En wat is dat dan? Je ogen even sluiten? Alhoewel, dan doe je toch ook een bepaalde beweging. En dan ben je toch ook niet helemaal relaxed. Ik ga het helemaal loslaten. Want we zijn ons op dit ogenblik aan het bezighouden met de drukte. Aan de kust komen wel wat dingetjes binnen. Zoals Jessica, die laat weten er is nog plaats genoeg in Middelkerken. Op dit ogenblik valt die file waarover je sprak wel mee. Kijk, bij deze. En Lieselot, die zegt dat ze onderweg is naar Oostende. Hoe is het daar op dit ogenblik? Kan je iets zien? Wel, ik heb een webcam gevonden. De webcam van Oostende. En ik zie dat er op dit ogenblik nog een heel klein beetje plaats is. Dus, Lieselot, go for it. Dit is Dahul. Meet her at the Love Parade.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Top

altijd moeilijk om te zeggen, maar mogen we dit nu de titel geven van zomerhit van 2026? Ik denk het wel, maar ik vind dat er zo'n officieel momentje moet komen dat we dan zeggen van dit is hem nu, de zomerhit van 2026. De Bouwsa was dat en Magnetic.

0: 7 en 10 dat ik verveel mij alarm. Ik zal het even uitleggen. Dus elke ochtend tussen 7 en 10 is er dan een moment dat dat alarm afgaat. En dat jij dan plots tickets kan winnen. En dat zijn dan tickets, ik zeg maar iets, voor bijvoorbeeld Bobbejaanland, e-karting, Snow World of de Grotte van Han. De Grotte van Han. Dat is van dat spotje, hè? De Grotte van... Ja, goed, je weet wat ik bedoel. Elke ochtend kan je winnen. En het enige wat je moet doen is dus luisteren. En als je dat alarm hoort beter, dan is dat jou. Dat is het enige, dus heel veel succes.
1: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

your love. Stel, en ik hoop dat dit nooit de realiteit is, maar ik ga gewoon even mee in het verhaal. Stel dat jij gezellig aan het dansen bent in een discotheek en plotsklaps ben jij getuige van een moord. Zou jij dan denken, wel, daar ga ik nu eens een vrolijk liedje over maken? Wel, onze Sophie, die gaat dat doen. Sophie Ellis-Baxter, Murder on the Dance Floor. It's murder.

0: zo'n snelheid, jong. En die van computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
9: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
10: Ah, wat doe jij nu?
8: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
9: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
11: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
12: 4 en 5 september, Ypres, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
13: Tickets, highlightfestival.com.

Dit zou wel eens het moment kunnen zijn dat jij tegen jezelf zegt... Amai, ik ben oud aan het worden, want... Dit is 25 jaar oud. En jij dus misschien ook. Rachel Stevens. En Sweet Dreams My LAX. En ik ben dan toch eens benieuwd wat er van de dame in kwestie is geworden. Want mogen we dit nu een one-hit wonder gaan noemen? Ik denk het wel, want ik heb eens gekeken. De dame focust vooral op het privéleven, op het mama zijn, de opvoeding van de dochter Amelie en Minnie. En ja, ook muzikaal. Ze staat wel nog soms op het podium. Ze doet wel een poging om succesvol te zijn, maar het is dan vooral met S Club 7. Dat is blijkbaar de band waar ze tegenwoordig nog actief is. Voilà, zo ben je helemaal op de hoogte. En kan je toch zeggen dat je iets bent te weten gekomen vandaag?

0: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 1 uur en Lore Brijsink weet hoe het eraan toe gaat in Brussel. Hey Lore, goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Feest in Brussel voor onze nationale feestdag. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van deze dag. Koning Filip en zijn gezin waren daarbij. Ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
4: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit in zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
5: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
3: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Zij worden nog gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. De broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goethals.
6: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
3: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er rond deze tijd aan, Evenepoel rond 5:15. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, ook donderdag vooral wolken en 24 graden. Vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
2: Je geniet van je vrije dag en ik bezorg je nog met extra smile de juiste muziek vanmiddag. Hier is Daft Punk, One More Time.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Hij is denk ik de kampioen in het samenwerken met de grootste artiesten. Dat was Ed Sheeran. Maar de komende single is dan weer eentje met U2. Op zijn set op Tomorrowland kondigde hij die Edge aan.
1: Tomorrowland, make some noise for the Edge!
0: Make some noise for the Edge. En dan keek het publiek en zagen ze daar een gitarist staan waarvan ik bijna zeker ben dat de helft die op Tomorrowland stond eigenlijk niet wist wie dat was. Is natuurlijk de gitarist van U2. Nog beter had geweest, had hij natuurlijk Bono van U2 meegekregen op Tomorrowland om het liedje gewoon live te zingen. Het heet trouwens Fireflies en is dus de nieuwe van die fantastische Martin Garrix, binnenkort ook te horen bij Top. Daar kan geen twijfel over bestaan. Zometeen The Beloved, Sweet Harmony, eerst Milk Inc. Dit is Madison.

0: Deze was jij vergeten. Ben ik bijna zeker van 1993. Grote hit toen hoor. The Beloved en Sweet Harmony.
1: Weet je waar?
0: Het is nog steeds trouwseizoen. Bij ons worden dan vrijgezellenavonden en vrijgezellenweekends vooral georganiseerd, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. In dit land wordt de aanstaande bruid overgoten met een emmer, met eieren, met melk, met veren en soms ook met andere rommel erin. Het lijkt bijna iets voor studenten, maar dat is het niet. Waar gebeurt dat? Als jij dat weet, in welk land ze dat doen? Dus de bruid wordt echt zo een beetje ondergedompeld in van alles wat niet netjes is. Er is ook een reden voor, dat ga ik je zo meteen meedelen. Laat eens weten als jij weet over welk land het gaat. Misschien heb je het zelf al meegemaakt of was je erbij. Stuur maar door via de Top Radio BE-app. Ella Henderson en Rudimental.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Weet je waar de aanstaande bruid overgoten wordt met een emmer met eieren, melk, veren en andere rommel in? Weinig wisten het, maar Mike uit Exaarde wel. Die weet dat dat in Schotland een traditie is, omdat zijn zus getrouwd is met een Schot. Dus hij heeft dat moeten ondergaan. Hij zei dat het wel meeviel. Maar ja, als je het zelf niet moet ondergaan, dan valt het altijd wel mee natuurlijk. De reden daarvoor is, het doel is eigenlijk het soort van ja, traditie, het laten inzien dat een huwelijk ook problemen met zich meebrengt. Vind ik wel goed. Nee, maar sommigen denken we gaan trouwen en alles is koek en ei voor de rest van ons leven. Dat is niet zo, hè. Iedereen die getrouwd is, die weet dat. Ook als je trouwt, zijn er wel eens problemen, toch? Of zeg ik nu rare dingen? Nee, dat is toch zo. Jason.

0: Zometeen moeten we het even hebben over David Guetta. Hij heeft zijn volledige setlist die hij gedraaid heeft op Tomorrowland online gezet. En je weet, hij komt binnenkort ook naar ons land. Als je daar naartoe wil, dan vertel ik jou zo meteen nog eens waar dat precies is. Eén probleem op de Brusselse Kleinring tussen de Annie Cordy-tunnel en de Madou-tunnel schuif je momenteel een kwartier aan.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.

0: een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
2: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Ik zag afgelopen dagen op verschillende websites de volledige setlist van David Guetta verschijnen. Die speelde op Tomorrowland. Sloot daar zaterdag af, als ik mij niet vergis. En dat was wel vet. Ik moet zeggen, het was een van de beste die ik gezien heb. En dan zie je dat hij 90% eigen liedjes speelt. Hij heeft ook zoveel hits gemaakt. Dat is misschien niet raar, maar dat valt dan toch op. Wat speelt hij dan niet wat van zichzelf is? Een beetje Avicii zit daar dan nog tussen met Levels bijvoorbeeld. LMFAO, Party Rock Anthem heeft hij ook gespeeld. En dan een paar grote hits van dit moment. Hugo en Solto met Jamaican Bam Bam hoorde je dan ook. Hij gaat ook op 8 augustus spelen bij ons, dat weet je. Op het strand in Zeebrugge. Tickets zijn niet goedkoop. Ze kosten €93. Maar zijn misschien wel de moeite. Zeker omdat hij ook dit altijd in zijn DJ-sets verwerkt. Samen met Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Kansen krijgen op je werk.
6: Check.
5: Interesse in machines.
6: Check.
5: Goede werksfeer.
7: Yes.
5: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
8: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
9: Ja, hallo ma.

0: wat is me dat nu weer?
1: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
0: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Your Summer Beat. Binnen een dikke maand, dan op 29 augustus, is er opnieuw Land of Love in Torhout. Leuk eendagsfestival daar in West-Vlaanderen. En je wandelt eigenlijk niet zomaar daar van podium naar podium, maar je reist doorheen vier elementen. De stages hebben ook allemaal leuke originele namen. We hebben bijvoorbeeld de Love Stage. Eigenlijk is dat de main stage van Land of Love. Met Used dit jaar, Average Rob en Omdat Het Kan. En ook Mark Whittakay hebben ze daar geprogrammeerd. Er is de Air Stage, beetje retro, met vooral Yves de Ruiter daar onder andere. Er is ook de Water Stage op Land of Love met bijvoorbeeld Brian V. Heb je zin in extra beats en wat meer pit? Dan kan je altijd aan de Fire Stage gaan met Pat B. En dan weet je wat je daar mag verwachten natuurlijk. Dat is behoorlijk bam. En om af te sluiten is er ook nog de Earth Stage. Dat kon niet ontbreken. DJ Licious staat daar bijvoorbeeld ook op die 29 augustus in Torhout. Leuk festival.
1: Your Summer Beat. Samen met Mental Swipes.

Deze maand is het exact 30 jaar geleden dat de Spice Girls Wanna Be hebben uitgebracht. Dit liedje, wat jong en oud nog altijd bekoort. Er is lang gepraat geweest over een reunie, meer dan één keer, maar het is er nooit echt van gekomen. Ze hebben het in Engeland weer een paar jaar geleden nog eens geprobeerd, of zelfs vorig jaar nog. En dan komen ze toch maar met de helft opdagen, of is er toch een probleem. En de Sugar Babes, die probeerden ook een beetje de Spice Girls te zijn. Maar dan in hun tijd natuurlijk.

0: Het is 2 uur, mooi weer voor het défilé daar in Brussel. Lore Brijsink, jij weet meer.
1: Een goede middag. Om 4 uur deze namiddag trekt het défilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
2: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië en zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
1: Vanavond trekt de koning dan met zijn gezin naar de Marolles voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
0: Ik weet dat het op deze nationale feestdag voor jou chillen is, maar toch een beetje bewegen is altijd goed hoor, denk ik. Put your hands up for Detroit. Top.

Hou je smartphone nu al in de hand, want zometeen gaan we spelen voor een JBL hoofdtelefoon. Die is draadloos en heeft ook nog eens de ruisonderdrukkingsfunctie. Als jij wilt deelnemen, heb je de Topradio-app nodig. Zet die er nog snel op, mocht je dit nog niet hebben.

Deze week en ook nog volgende week geef ik elke dag rond dit uur een JBL hoofdtelefoon weg. Het zijn draadloze, dus geen gedoe met die kabeltjes en dat soort zaken. En ze hebben ook die ruisonderdrukkingsfunctie, waardoor jij niet gestoord wordt door luidruchtige andere mensen die ook muziek opstaan hebben op de televisie. Of kinderen, of wat dan ook. Die maken ook wel eens lawaai. Als jij zo'n JBL hoofdtelefoon wil winnen, moet je nu vooral de top-app opengooien. Want ik laat jou een stukje horen uit Mojo's Lady Hear Me Tonight. Maar er is één woord niet verstaanbaar door die vervelende ruis. Stuur mij dat woord door en zorg dat jij de vijfde bent. Dit is de opgave.

Dat was hem. Het moet niet altijd moeilijk zijn. En al zeker niet op een nationale feestdag. Stuur me dat woord via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij DJ Bill hoofdtelefoon. Mr. Belt & Weasel komt eraan. It's not right.

0: Er was één woord niet goed hoorbaar door ruis daarnet in Mojo Lady Hear Me Tonight. En ik vroeg jou dat woord door te sturen voor een JBL hoofdtelefoon draadloos. En ook nog eens met die ruisonderdrukkingsfunctie. Dit was de opgave. Ik laat het nog eens horen. As we dance by the moonlight, can't you... Dat woord ontbrak dus, maar Ben uit Deurne wist er wel raad mee. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welk woord was het?
1: Volgens mij was het C.
0: Ik denk dat ook. Kan moeilijk iets anders zijn. Eens luisteren. Can't you see? Can't you see? You're my delight. You're my delight, beste Ben. Het levert jou een hoofdtelefoon op van JBL en ik ga hem opsturen. Jullie zijn onderweg van Tilburg in Nederland terug naar Antwerpen. Wat hebben jullie daar gedaan?
1: We zijn de Roze Maandag gaan vieren.
0: Wat is dat precies?
1: Heel Tilburg staat op zijn kop. Alles is in het rood gekleurd. En ja, is feest op zijn Nederlandse. Ja. Alles over de top.
0: Met toeters en bellen. Wordt er dan ook heel veel Nederlandstalige muziek gedraaid of valt dat wel mee?
1: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Ja. Dat valt heel goed mee.
0: Zo'n beetje Tomorrowland binnen Tilburg en vooral in het roos. Zoiets?
1: Ja. Inderdaad, kijk. Troost op de Tomorrowland.
0: En daar mag je de rest van de middag van bekomen, want ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje zorgt voor wat vermoeidheid. Ik ga jou die hoofdtelefoon opsturen. Ik wens jou een fijne feestdag nog, Ben. Tot de volgende.
1: Dankjewel.
2: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod

0: Morgen rond dit uur nieuwe kansen op een hoofdtelefoon. Kan je terug meespelen? Ga ik terug een woordje weglaten uit een grote hit. Straks hebben we het over de Tour de France, want er is een tijdrit vandaag. En Remco Evenepoel staat op scherp, ook al heeft hij dopingcontrole gehad gisteravond. Wat ook een beetje onverwacht, maar niet zo erg als bij onder andere Vingegaard, waar ze midden van de nacht zijn binnengevallen. Muziek van Tapek en Maître Gims zometeen. Eén file op de Brusselse Kleine Ring tussen de Annie Cordie-tunnel en de Madou-tunnel. Daar verlies je momenteel een kwartier.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

de verrassing van dit uurtje, vind ik. Met Regime en deze Je Metier. Met Regimes, moet ik zeggen. Er is vandaag weer koers, want gisteren was rustdag in de Tour de France. En die rustdag wordt vandaag een beetje verstoord door de dopingcontrole die er alweer geweest is, deze keer niet op Pogacar. Wel op Remco Evenepoel gisteravond laat. Ze lagen al in bed, maar het was nu niet in het midden van de nacht. Dus ik vind nu ook niet dat ze het moeten gebruiken als excuus, mocht het vandaag niet zo goed gaan. De tijdrit maar 26 kilometer van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains. Dat wil zeggen gewoon gas van in het begin. Alles open, ze rijden er iets van een 34 minuten op, meer is het absoluut niet. Maar de grote kleppers die ga je pas na 5 uur kunnen spotten. Want zowel Remco Evenepoel als Del Toro als Pogacar die starten dan pas. Evenepoel 5 minuten tijd op Pogacar en Isaac Del Toro staat op 5 minuten 58. Ze kunnen daar misschien beide iets van afpietsen als Pogacar vandaag een slechte dag zou hebben. En ik druk me goed uit als, want wanneer heeft die man geen...

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
7: Begint er niet over.
6: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
7: Serieus?
8: Dus niet zoals een interim kantoor.
6: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
9: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
10: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
11: Tickets. Highlightfestival.com.

Endura bij top. Het is vandaag Nationale Feestdag. De reden waarom jij vrij hap af... Opnieuw. De reden waarom jij vrij af hebt vandaag en morgen misschien terug moet gaan werken. Heb je er zin in? Ja, toch? Klein beetje? Want het is een beetje een weekend geweest voor heel wat mensen. Met andere woorden, het zal weer een beetje aanpassen zijn. Tenzij je in het bouw of in de bouw werkt, dan is er natuurlijk het bouwverlof wat jou nog even rust geeft. En terecht, ongetwijfeld heb je hard gewerkt de afgelopen maanden. Delirium met Silence na Swedish House Mafia. Wait.

Ik heb zo net voor 3 uur nog goed nieuws, omdat in Gent blijkbaar de lokfiets terug zijn job heeft gedaan. Het is te zeggen, er is weer wat aan de hand en het is weer toeval dat het in Gent gebeurt. Je weet, er zijn de Gentse feesten. Heel veel mensen gaan naar de Gentse feesten met de fiets. Waarom gaan heel veel mensen naar Gent met de Gentse fiets? Of met de fiets? Omdat je daar niet meer geraakt met de auto. Dat is eigenlijk dit. Je geraakt er wel nog, maar het is niet zo makkelijk. Er zijn ook bijna geen vrije parkeerplaatsen meer voor je fiets. Dus alle parkeerplaatsen voor de fiets tijdens de Gentse feesten zijn vaak uitgeput. Dus gaan mensen toch hun fiets ergens anders zetten. Zo deed de Gentse politie dat ook met de lokfiets. Lokfiets is zo, je kent dat, hè? Is een fiets die eigenlijk geplaatst wordt met de hoop dat ze hem gaan stelen en zo eigenlijk een dief te kunnen betrappen. Dat is de lokfiets. Alleen is er in Gent ook een soort van fietsambassade en die verplaatsen alle fietsen die eigenlijk niet reglementair staan, omdat er geen plaats meer is om je fiets reglementair te zetten in dit geval. En je kan het raden, ook de lokfiets stond niet reglementair. Dus de lokfiets van de politie is meegenomen door de fietsambassade, een dienst van de stad Gent, omdat hij fout stond. Daar zakt mijn broek

0: Nu solden bij Sleepworld. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur en Bart de Meulemeester zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parquet onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, die worden nog gezocht. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde 1/2 uur. De timing is wel opvallend, een dag na het aantreden van de nieuwe Britse premier Andy Burnham. En 4 uur deze namiddag trekt het defilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonne voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Journaliste Eva Peters weet meer.
4: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Vanavond trekt de koning met zijn gezin naar de Marolla voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Droog met afwisselend zon en wolken en maxima tot 24 graden. Morgen 1 graadje minder met wolken en kans op een bui. Donderdag overwegend wolken en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
1: Dit is Top! Jan de Prateren.
2: Hier zijn het mosselen met een beatsausje vanmiddag. Ik start met de hit van dit moment. Dit is Hugel, Moving to the Sun.

0: tips.
1: Op deze dag is het vooral everybody at the beach bar getting tipsy. En dat mag ook wel, buiten een graad of 23. Best wel leuk weer. Geniet ervan op deze feestdag. Zometeen gaan wij echt een echte zomerhit draaien. Die mag jij mee beslissen. Eerst Mika.

0: Het is de Top Tune of the Week. Nieuwe David Guetta en Third Party. Hoe zou hij noemen? Ik denk Human.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Redketet, ook op deze feestdag de Summer Beat 1000 Roulette. Met andere woorden, ik heb hier 1000 zomernummers staan. We hebben ze allemaal gedraaid eind juni tijdens de Summer Beat 1000. En het is veel te mooi weer om daar niet nog eens een echte zomerhit uit te kiezen. Maar die keuze ligt aan jou. Met andere woorden, geef mij een getal. Geef mij een nummer tussen 1 en 1000. En liefst een getal waar jij iets mee hebt op een of andere manier. Stuur me dat maar door via de Topradio BE-app. Ik link dat aan het nummer dat op die plaats stond in de Summer Beat 1000. Die gaan we zo meteen draaien. Eerst DJ Snake.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Redketet, de Summer Beat 1000 Roulette noem ik dat altijd. Jullie geven mij een getal, een nummer. Ik match dat met de song die op die plaats stond in de Summer Beat 1000. En ik vroeg jou een getal door te sturen. Er is vandaag heel veel humor. Ik hou van humor. Ik leef voor humor. Ik heb een drang naar humor. Hannelore bijvoorbeeld, die stuurde mij... Voor mij 007, want ik heb daar een bond mee. Kijk, dat maakt mijn dag. Humor van op de bouwwerf. Goed werken daar, Hannelore. Ian is iets minder subtiel. Die stuurt dan weer nummer 69. Ik neem aan dat je daar ook een bond mee hebt op een of andere manier. Maar ik ga voor het getal wat mij doorgestuurd is door Tatjana. Tatjana stuurt, we zijn getrouwd op 13-7-2024. Dus ik zou het getal 137 willen. 1, 13 en 7 samen. 137 heb ik gematcht. En dat was in de Summer Beat 1000 voor Kate Ryan.

0: just might. Ik heb het zo meteen over een kleine kunstroof op Tomorrowland. Dus geen portefeuille die gestolen is of zo, of een gsm, wat ook wel eens gebeurt. Nee, het gaat over kunst, hoe dat in elkaar zit. Zometeen na Nio.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

want je kan ze zien op HLN trouwens, daar staat het artikel. En blijkbaar zouden ze zondag op de laatste dag van het eerste weekend gestolen zijn. Tomorrowland kan er voorlopig geen andere reden voor geven. Maar hoe wandel je daarmee naar buiten? Al zeker omdat er altijd security in de buurt was, waar die schilderijen ook hingen. Dus volgens hen moet het echt iemand zijn die zich daar had op toegelegd om die te stelen. Als een soort van herinnering, hopen ze. Dus ze roepen nu nog altijd op om die terug te brengen. Er is geen waarde, die wordt toch niet meegedeeld. En er worden ook geen afmetingen en zo verteld. Maar als ik ze zo zie, lijken mij dat toch geen kleine schilderijen. Dus hoe dat gegaan is, ik weet het niet. Ik kan me wel voorstellen dat heel wat mensen een soort van herinnering willen meenemen van Tomorrowland naar huis. Maar dit is toch diefstal. Dit is iets meer dan een beker of iets anders van hen.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Ja, hallo, man.

0: dan met jouw toffen?
1: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
1: Sun wie,
2: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
1: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo, maat.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE. Top. We make you move. Ben jij al member van de Top Radio community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Top.

Vorige week was John Legend nog in het land, speelde op Gent Jazz. Onnodig te zeggen dat dat zonder beat was van Tiësto, natuurlijk wel met zijn piano. Was mooi, heb ik beelden van gezien. Zometeen 3 uur lang tussen 4 en 7, Bram van Hee heeft het onder andere over Albert Heijn en over het vuurwerk dat vanavond wordt afgestoken. Dit is Mac en Leo Sayer bij Top

0: Dit is Top.
1: Het is 4 uur, tijd voor de topheadlines. En die krijg je nu van Bart. Dag Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nu wat daar precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 zwaar gewond nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten toen. Die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump ook al een invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er ook een aantal nieuwigheden, zegt journaliste Eva Peters.
3: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
2: Er is nog de hele dag feest in Brussel, met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze daar met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
1: Een kleine vertraging in Brussel tussen de Madou-tunnel en de Annie Cordy-tunnel schuif je op dit moment 1 kwartier aan. Op alle andere plaatsen gaat het vlot.
0: Dit is Top. Bram van Hee.
1: Onze Belgische nationale DJ Trots mag het uur openen. Hoe kan het ook anders op vandaag 21 juli, nationale feestdag. Hier is Lost Frequencies.
0: Dit is Top.

0: Feels Like Heaven. Het is een beetje op zijn zondags vandaag. Op deze nationale feestdag. Top! Your summer beat. Ja, er is iemand die iets wil zeggen.
1: Ik wens u allen een mooie nationale feestdag.
0: Voor u ook zoveel, Sire. Koning heeft gesproken en dan moeten we luisteren natuurlijk. Daarnet om 4 uur stipt op het Paleizenplein in Brussel is het militaire en civiele defilé begonnen. Je hebt het gehoord in de topheadlines. Theo Franken mag daar zijn recent aangekochte speeltjes komen tonen. Zo de pas aangekochte drones. Ik hoop maar voor de gasten dat die dingen niet zoveel lawaai gaan maken als dit spul. En ook de nieuwe Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen gaan door de lucht vliegen. Die dingen hebben heel veel geld gekost. Het gat in de begroting gaat boven Brussel vliegen. Met andere woorden, dus ja, ze mogen wel eens geshowd worden. En wie gaat er vanavond voor?
2: Frietjes, frietjes, frietjes.
0: Daar komen we maar voor uit. Ik ben benieuwd. Ga je ze zelf klaarmaken of ga je aanschuiven in frituur? Frituur, laat maar weten.

0: Vanavond bij Patricia uit Wilrijk zelfgemaakte frietjes met kip aan spit. Die ze wel gaat afhalen, neem ik dan aan. Wie doet er nog mee? Nationale Frietjesdag is het ook vandaag, hè, op de Belgische feestdag. Uiteraard, 21 juli vandaag. Wat zijn zo de meest opgezochte woorden?
1: Vandaag om
0: 1 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Zidane. Het is transfertijd in het internationale voetbal. Gisteren was er nog dat bericht van Rudy Garcia die afscheid neemt van de Rode Duivels. Maar ook in Frankrijk wordt het stokje doorgegeven. Het is nu officieel. Zinedine Zidane wordt de nieuwe coach, nieuwe bondscoach van de Franse nationale ploeg. Een bekende naam als ex-coach van Real Madrid. En ook natuurlijk als legende van het Franse voetbal gaat hij nu het nationale elftal leiden in Frankrijk.
1: En om
0: 3:30
1: werd gezocht naar
0: Albert Heijn, wereldproblemen, want de kaasbroodjes van de Appie, de Albert Heijn, zoals die ook wel eens wordt genoemd, kregen kritiek. Vooral in Nederland eigenlijk, want blijkbaar zat er minder kaas in. Enfin, het smaakte toch minder naar kaas, die broodjes. Ik heb ze zelf niet geproefd, het is van te lezen. Sociale media hebben die boodschap versterkt. Er waren een aantal mensen met heel veel volgers die hebben geklaagd over de smaak, of het gebrek aan kaas maken van die broodjes. En Albert Heijn kon niet anders dan reageren. De oorzaak bleek een nieuwe leverancier te zijn, die dan ook een aangepast recept gebruikte, met minder kaas en dus ook minder duur om te maken, denk ik dan. Alleen zagen ze dat ook in de verkoop, dus er moest wel iets gebeuren. En daarom ligt het kaasbroodje 3.0 vanaf deze week in de broodafdeling van de supermarkt. En zo kan de rust in de winkel eindelijk terugkeren, toch?
1: Dit is top!
0: Ik ga hem eens moeten proeven of die effectief naar kaas smaakt. Dat is iets voor later. Nu Shakira. We make

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote bad eend.
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: echte grote volksfeesten in alle steden en dorpen op de Nationale Feestdag. Dat kennen wij niet echt in België, maar ze hebben wel kosten nog moeite gespaard in Brussel zelf. Want om 11 uur vanavond start daar een laser- en droneshow met 350 drones. Helemaal synchroon met het nationale vuurwerk. En over dat vuurwerk is trouwens wel wat gedoe dit jaar, want blijkbaar wordt er Frans vuurwerk afgestoken in plaats van Belgisch vuurwerk. Dus de vuurpijlen die werden gemaakt in Frankrijk, daarover gaat het eigenlijk. En de Belgische Vuurwerkfederatie, ja inderdaad, die bestaan, die is not amused over dat nieuws. Zo zeggen ze, op 14 juli, de Nationale Feestdag in Frankrijk, dan gaan ze toch ook geen vuurwerk gemaakt in België afsteken. Hebben ze wel een punt natuurlijk. Dat bewijst toch maar eens dat wij Belgen gewoon veel te weinig chauvinistisch zijn. Waarom hebben ze geen Belgisch vuurwerk voorzien? Enfin, misschien te duur, ik weet het niet. We gaan dus moeten vragen aan die mannen. In elk geval, er is reden tot feest, want Milk Inc. komt ook optreden vanavond gratis in Brussel om hun verjaardag te vieren natuurlijk. Nog meer grote Belgische DJ's staan daarin gepland, want er is ook een set voorzien van niemand minder dan Netsky, die is er ook bij, en DJ Duo, omdat het kan. En Average Rob, die gaan het einde van de feestdag inluiden in Brussel. Je weet wel, hè?
1: Natuurlijk.
0: Go Belgium! En als er nu één dag is waarop we die nog eens kunnen draaien op top, dan is toch wel vandaag zeker om met la patat. Ga jij vanavond stoofvlees met friet eten met een kwakske mayonaise on the side? Laat het mij weten, hè, als ik die mag draaien, die om met la patat van Average Rob. Dan doe ik dat zo meteen met plezier. Voilà, hebben we een afspraak? Als je hem wil horen, drop maar een berichtje in mijn inbox.

0: Overdrive van Offenbach bij Top.
1: Hey Bram.
2: Ja.
3: Average Rob.
4: En omdat het kan.
1: Give me extra stamp.
0: Ik ga dat doen, want aan de berichtjes te zien in de inbox via de Topradio B-app. Kan jij wel een extra patatje gebruiken? Dus Lion met la patat, dat is bij deze geregeld en afgesproken. Eerst nog de Bausa Magnetic en die ene file die in Brussel staat van een kwartier of langer. Vanaf de Kunstwet-tunnel tot de Annie Cordy-tunnel is het aanschuiven. De kleine Brusselse ring is dat uiteraard. 20 minuten verlies je daar tijd. En op andere plaatsen gaat het vlot.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu. Veel Elseif shampoo en conditioner

0: heb gisteren gekeken naar het nieuwe programma van Ruben van Gucht, Congé PJ op VTM, waarin hij dan samen met zijn vier matties over de koers praat. Ik vond het best leuk eigenlijk. Echt zo gemoedelijk. Met zijn vijven aan tafel, naast het zwembad, Zuid-Franse sfeer. Iedereen een vol zwaar bier voor zich. Klinkt eigenlijk als een ideaal mannenweekend voor veel mensen, denk ik. Tom Boone zat ook aan die tafel en die heeft zowel wat dingen gezegd die we nog niet wisten en die eigenlijk best ook wel grappig waren of zo. Ik laat het jou zo meteen even horen, dus dan ga ik even door een bepaalde uitspraak van Tom Boone die mij is opgevallen van de uitzending van gisterenavond. Maar eerst in het kader van...
1: Ik wens u allen een mooie nationale feestdag.
0: Gaan we er een goede patat op geven, omdat het kan. En Average Rob zijn dit.

0: 5 stages en meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
6: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
7: Tickets. Highlightfestival.com.

0: De laatste week in de Ronde van Frankrijk in de Tour is begonnen. Remco Evenepoel heeft gisteravond de dopingcontrole gekregen. Dat was uitgebreid in het nieuws al vandaag. En niet midden in de nacht deze keer, maar toch, de renners lagen wel al in bed te slapen. En het ging er gisteren trouwens ook over in Congé Payé, het nieuwe programma van Ruben van Gucht, aan de tafel met de praatgasten. In hoeverre is dat eigenlijk menselijk dat je als renner 24/7 kan gecontroleerd worden? Dus je gaat zo altijd slapen met het idee van ik kan vannacht gewekt worden. Ja, dat is niet fijn natuurlijk. Dat is niet echt geruststellend als je met dat idee naar bed moet. Tom Boonen zat mee aan de tafel en die vertelde ook over zijn ervaring met dopingcontroles.
1: Ik heb eens een keer 's morgens controle gekregen bij mij thuis. Ik ga met die mensen naar het toilet bij ons in de gang. Ik moest plassen, dus ik ga zitten op de wc met dat potje tussen mijn benen en ik begin te duwen. En ik voel, het gaat niet één zijn, maar het gaan twee boodschappen zijn. En ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik kan dat niet afsplitsen op die moment. Ik zeg, meneer, kijk, ik kan nu onmiddellijk plassen. Ik zeg, ik zou dat het liefst zo doen. Ik zeg, maar er gaat iets bij zijn. Ik kan dat proberen proper te doen, maar houd er rekening mee dat het misschien een beetje kan gaan ruiken.
0: Ja, pas op, je zal maar dopingcontroleur zijn en de staf van Tom Boonen moeten ophalen. Problemen met zijn afsplitsing, blijkbaar bekentenis gisteren in het programma. En pas op, zijn verhaal was nog niet gedaan, hè? Want hij vertelde ook nog dit.
1: Ik denk in mijn goedgelovigheid dat ik mijn gat nog ging mogen afkuisen, zal ik zeggen, zonder dat hij ging kijken. Maar die is dus gewoon in de deur blijven staan. En ik heb die gewoon in zijn ogen gekeken, terwijl ik mijn poep aan het afvegen was.
0: Too much info, Tom. Too much info, ik zeg het jou. Hij voelde zich duidelijk enorm op zijn gemak daar aan de tafel met Ruben van Gucht. Wel eerlijk, dat moet ik wel zeggen.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: De topheadlines van 5 krijg je nu van Bart. Dag Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
3: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motor en sindsdien is hij spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michelle Martens van Westtour.
5: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust, maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen en ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
3: Ook de rest van de zomer verwacht Westtour nog heel wat bezoekers. En rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die op het WK opliep. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
2: Op dit moment 2 vertragingen in Brussel. Vanaf de Troontunnel tot de Rogiertunnel verlies je een kwartier. En er is een ongeval gebeurd op de E40. Vanaf Gistel tot Jabbeke is het aanschuiven. Op dit moment een klein kwartier, maar ik zie dat de file daar wel aan het aangroeien is. Dus kijk uit.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Zometeen ga ik samen met jou een aperitiefje nemen. Je weet wat dat betekent. Ik krijg bezoek in de studio van een zekere Shane Paul. Eerst Bibi Rexha. Top.

Deze DJ Marshmello heeft sinds een paar weken een nieuwe single. Another Drink heet die nieuwe single. En dat is nu ook wat er zo meteen op het spel staat bij Top. Want ik ga van die aperitiefpakketten weggeven. Als jij straks meespeelt, dan maak je daar kans op. Eerst nog Ariana.

0: Ik heb dorst. Hopelijk jij ook.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Shane Paul is terug, born in Jamaica, Jamaica, zoals wij dan zeggen. Elke dag zingt Shane Paul een topradio summerbeat. Dat heb je al gehoord de voorbije dagen, de voorbije weken. En het is dan aan jou om te raden welke summerbeat. Dus het enige wat ik van jou verwacht, dat is een titel of een uitvoerder. Een van de twee is al meteen goed. En dan maak je kans op zo'n aperitief pakket van Freschenet Solare. Dat kan je dus winnen. Nieuw drankje is dat, dorstlessend, lichtjes bitter. En echt zo'n aperitief waarvan je er heel graag nog één wil. Dat zijn de goeie, hè, toch? Shane Paul heeft ook geproefd trouwens tijdens de opname van wat je nu gaat horen. Kleine disclaimer dus. Ik ga het laten horen, dus luister goed en stuur mij dus gewoon de titel of de uitvoerder door via de Top Radio B-app. Shane Paul, het is aan u.
2: Ja.
0: Komt-ie, hoor.

0: a Majka. Ja, dat is een weggever vandaag, toch? Dat weet toch iedereen?
1: Amaika, Jamaica, Jamaica!
0: Titel of uitvoerder, laat maar komen via de Top Radio B-app. Wat heb jij net gehoord van Shane Paul? Je kan er dus dat aperitief verket mee winnen.
1: Dit is Top! Top!
0: Ondertussen draai ik Kamerad Be Mine. Misschien bel ik jou dus zometeen wel op.
1: Okay.

0: Ik heb je net dat liedje van Shane Paul laten horen. Kan je mee meespelen om dat aperitiefpakket te winnen? Ik heb een berichtje van Bert uit Herentals daarover binnengekregen.
1: Hey Bram, het is toch Shane Paul in plaats van Shane Paul?
0: Nee, het is wel degelijk Shane Paul, want dit is Shane Paul.
2: Well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from.
0: Die kennen we allemaal, maar bij ons komt elke dag Shane Paul optreden. Die was iets goedkoper, dus we moeten het daarmee doen. Sorry, hè.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: eens luisteren.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Ik heb Sophie uit Reti aan de telefoon. Dag Sophie, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij hebt ook een vrije dag vandaag.
2: Ja, dat klopt.
0: En jij bent met het hele gezin gaan wandelen met de auto.
2: Ja, nu zijn we op de terugweg naar huis.
0: Oké, maar dat moet je eens uitleggen. Waarom met de auto? Kan je niet wandelen vanaf je huis of zo? Weet ik veel.
2: Ja, dat zou ook wel gaan, maar daar kennen we het al. We zijn een beetje verder gereden naar een nieuwe buurt, dus een nieuwe omgeving.
0: Ja, dat snap ik. Ik snap dat wel eigenlijk. Hoeveel kilometer zit er in de benen?
2: Een 7-8 was een klein wandelingetje.
0: Een klein wandelingetje noem jij dat? Dan ben je toch wel even bezig, een dik uur of zo?
2: Ja, wel iets meer. We hebben ondertussen ook even een rustpauze ingelast.
0: Ja. Hydratatiepauze noemen we dat tegenwoordig.
2: Ja.
0: Okay. Over hydrateren gesproken, ik hoop dat jij dat aperitiefpakket hier gaat winnen. Maar dan moet ik natuurlijk weten wie wij hebben gehoord van onze Shane.

0: Ja, zeg het maar. Roep het. De hele auto mag het roepen, Sophie.
1: Despacito.
0: Despacito is juist, uiteraard is dat juist, Despacito is het juiste antwoord. Dus dat aperitief pakket ga ik richting Reti sturen. Goed?
1: Ja, heel goed.
0: Oké, fijne feestdag dan nog.
1: Ja, fijne feestdag.
2: Yo, yo. Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Medusa bij Top I Don't Wanna Go Home. Ze stonden trouwens het voorbije weekend op mijn favoriete stage op Tomorrowland, namelijk de Freedom Stage, met een speciale Medusa Cubed concert. Zo staan ze trouwens ook in de line-up. Als Medusa tot de derde macht, zo staat het altijd in de line-up. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat ze dan optreden met live instrumenten, met keyboards, met piano, extra visuals. Perfect dus in die Freedom Stage. Meer concert dan DJ-set eigenlijk. Dus eat this. Iedereen die kritiek heeft op die DJ's met hun USB-sticks. Moet je echt zien. Top show, echt wel.
1: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Bram van Hee. Top.
2: We make you move. Ik wens u allen

jij al eens een foto bewerkt met AI? De kans is groot, want het wordt zoveel gedaan, maar misschien toch niet mee overdrijven. In bepaalde gevallen kan dat wel wat problemen opleveren. Het gaat er zo meteen over gaan in het komkommernieuwsbericht van de dag. Een beetje non-nieuws en daar gaan we dan goede muziek bij zoeken. Dat is voor zo meteen. Eerst nog een craze.

0: Do It To It van Cherish bij Top. AI maakt niet alleen fake foto's van mensen, maar nu blijkbaar dus ook van vogels.
1: Ja. De komkommerhit.
0: En dat zorgt voor een opvallend probleem in de natuur. Wetenschappers slaan daarover alarm vandaag, want op verschillende forums, fora, waar natuurfotografen zo hun waarnemingen en foto's delen, duiken er foto's op van AI-bewerkte beelden. En dat leidt dan in de wetenschap soms tot foute conclusies. Ik ga een voorbeeld geven. Onlangs dook er een foto op van een Noord-Amerikaanse vogel in het midden van Brazilië. En dat is best straf natuurlijk, want die was daar nog nooit gezien. Dus dachten ze, ja, maar we hebben iets ontdekt. Een vondst eigenlijk. Alleen bleek achteraf dat het dus niet om die zeldzame vogel bleek te gaan, maar een fotograaf die die foto met AI wat mooier had gemaakt of gepoogd die mooier te maken. En de software had dan onbewust kenmerken van een totaal andere vogel op die foto gezet. En zo was er miscommunicatie en verwarring ontstaan. Zo zie je maar, hè. Opletten met die AI-bewerkingen. Oproep van de wetenschappers is dan ook heel eenvoudig. AI zo weinig mogelijk op natuurfoto's gebruiken, want ja, een vogel die alleen op de computer bestaat, die helpt de wetenschap natuurlijk niet vooruit. Het is een beetje het komkommernieuws van vandaag. Dus we gaan er een muziekje bij zoeken, hè, bij dat nieuws. Iets met vogels, birds, fake, whatever. Laat je creativiteit even werken en je mag er een track bij aanvragen. Zo kies jij de muziek, maar ja, je moet wel een klein beetje moeite doen daarvoor. En nu Calvin Harris.

0: Allee, zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
7: Kansen krijgen op je werk.
8: Check.
7: Interesse in machines.
8: Check.
7: Goede werksfeer.
8: Yes.
7: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de dance.

Air beleeft de Dance Top 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top de Sound of...

0: Rock This Party van Bob Sinclair.
1: De komkommerhit.
0: Vandaag in de rand van het nieuws. Wetenschappers vragen om geen AI-foto's van vogels te delen. Dat kan leiden tot verkeerde conclusies. Als je bijvoorbeeld een toucan in je tuin vraagt aan ChatGPT, ja, dan krijg je zo'n foto, hè. Wetenschap zou valselijk kunnen concluderen dat er toucans in Vlaanderen leven. Allee, ik trek het even op flessen, maar daar komt het eigenlijk op neer. Er zijn al voorbeelden genoeg van de laatste maanden. Goed, we gaan er een link of een plaat bij zoeken. We zoeken dus een link met dat non-nieuws van vandaag. Enfin, dat nieuws uit de rand van de rand van de krant eigenlijk. Joost, heeft hij niet ooit een liedje gemaakt over birds? Kwam hier binnen via de Topradio B-app. Ja, dat is waar, die rare vogel. De bird song, inderdaad. Het is een goede suggestie, maar het gaat toch een andere worden. Misschien Pictures of You? Die beat van Anima. En zo is de link naar de foto's ook gemaakt. Ik zag ook nog een bericht binnenkomen van een luisteraar die mij stuurde. Bram, misschien is dat nog eens een mooie gelegenheid om die danceplaat waarop die fantastische stem van Birdie te horen is te draaien. En wel, dat vind ik nu ook, zeg.

Birdie. En Cheat Codes met Heads Up. Nieuws dat pas binnen is. Rit 16 vandaag in de Ronde van Frankrijk. Tijdrit van meer dan 26 kilometer. Met een magistrale, dat mag ik wel zeggen, Remco Evenepoel. Echt baas boven baas in de tijdrit. Want hij heeft de ritwinst beet vandaag. Ja, echt op een onwaarschijnlijke manier. Je moest het gezien hebben, echt waar. Meer zo meteen in de top headlines. Details krijg je later vandaag sowieso nog in onze nieuwsuitzendingen. Second Voice nu, dit is Let Me Be.

Het mag wel wat meer zijn dan Cake, als je het mij vraagt. Met 28 seconden voorsprong op Pogacar kwam Remco Evenepoel zo pas over de finish in deze etappe. De etappe van vandaag van de Ronde van Frankrijk. Wat een prestatie, amai. Hij duikt een volledige minuut trouwens onder de tijden van de andere namen in het klassement. Zo hebben wij weer een nieuwe nationale held. Enfin, altijd al fan geweest van Remco, daar niet van. Op weg nu naar de top headlines van 6 uur. Bart staat klaar voor jou. Ik heb eerst nog dit, Move Your Body.

0: Het is iets voor zes bij top, tijd voor de top headlines. Dag Bart, goedenavond.
1: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Pogačar behoudt wel het geel. Evenepoel staat nu tweede. Hij doet wel een uitstekende zaak in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
1: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien, is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
3: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar, maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijkse realiteit wordt.
1: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. En er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nog nooit zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Eén plaats waar het aanschuiven is in Brussel, vanaf de Kunstwettunnel tot de Annie Cordy-tunnel. Je verliest daar een kwartier op dit moment.
4: Dit is top.
0: Er staat in de studio een kluis en zometeen ga ik die openmaken voor jou. Benieuwd wat erin zit? Blijf dan gewoon luisteren. Eerst Martin Garrix en Repeat It.

0: Eindelijk mag ik het doen. Ik heb hier dus in de studio een kluis staan en ik mag die eindelijk openmaken volgens de meegekregen instructies. Dus ik ga eerst beginnen met die vier cijfers even in te geven in die kluis hier in de studio. Ja, dus die vier cijfers. Oké, daar gaat die open. En, oh, er zitten festivaltickets in. Ja, nogal wat. Ik zie tickets voor nog heel wat festivals die er deze zomer aankomen. Ik ga zelfs meer vertellen, ik mag er zo meteen wat weggeven. Dus als jij de komende weekends nog niets te doen hebt, blijf gewoon luisteren. Festivalken meepikken, daar zegt niemand toch nee tegen, denk ik dan.
1: Dit is

Zometeen bij Top kan je festivaltickets winnen. Eerst even richting de Top Hit 40 van Top, want deze plaat gaat als een raket naar de top. Is Jonas Blue en Edge of Desire. Op zich is dat een beetje raar, want dat nummer van Jonas Blue is exact een jaar oud, maar nu pas hard aan het gaan. En dat was ook door Jonas Blue niet helemaal gepland, want eigenlijk had hij een andere single klaar voor deze zomer. Ja, omdat wij bij Top willen dat jij niets mist, ga ik die nog eens laten horen. Dit is Girl van Jonas Blue.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ching, ching.
4: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol met

0: komen opnieuw buiten. Op vrijdag 31 juli eind deze maand en zaterdag 1 augustus. Top Your Summer Beat. Samen met Mentos zetten we onze Silent Disco op Beach Party Bocholt op. Je kan daar dus de Summer Beats van Top ontdekken. We voorzien altijd drie verschillende muzikale vibes. Die zitten dan zo op aparte kanalen op de koptelefoon die je krijgt van ons. Top Techno, Top Schaamteloos of de hits van Top kan je uitkiezen. Of je kan ze gewoon alle drie eens proberen. Ook leuk natuurlijk. Op de line-up van het festival zelf staan onder andere Pat Crimson, DJ Wout, maar ook Average Rob en Omdat Het Kan staan daar op de line-up. En in die kluis met festivaltickets waarover ik het net nog had, heb ik tickets, duo-tickets voor de festivaldag van zaterdag 1 augustus. En die tickets die kunnen van jou zijn, tenminste als je een goed antwoord geeft op de vraag die ik heb. Welke Belgische DJ, bekend van Silver, draait ook op het festival? Weet je het antwoord op die vraag? En tuurlijk weet jij dat, want ik heb zijn naam net genoemd. Welke Belgische DJ, ook bekend van Silver trouwens, draait ook op het festival Beach Party Bocholt, waar we dus ook met Top aanwezig zijn. Als je het antwoord weet, ja toch, stuur het dan gewoon door naar de Top Radio B-app. Dan is dat duo-ticket voor Beach Party Bocholt misschien wel voor jou.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: nog zo'n Belgische topper die ze ver buiten België goed kennen. Stromae, Papa Oute, één file en die staat in Brussel een kwartierschefje aan vanaf de Troontunnel tot de Annie Cordy-tunnel in Brussel Centrum uiteraard. Verder gaat het overal vlot.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Vinja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ik heb een vraag voor jou. Welke DJ maakt deel uit van Silver? Zeg het maar.
1: DJ Wout.
2: Ja, tuurlijk. Top. Was een weggever natuurlijk. Dus jij gaat naar het festival Beach Party Bokkels.
1: Super.
2: En je mag iemand meenemen. Wie wordt dat?
1: Ik denk mijn man.
2: Oké, beslist. Hij mag mee. Veel plezier. Het is voor zaterdag 1 augustus. Dus je hebt wel nog wat tijd om jullie voor te bereiden. Goed?
1: Komt helemaal goed.
2: Fijne avond.

0: vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
1: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: We Got That Cool en op de stage van Yves V afgelopen weekend op Tomorrowland stond als eerste DJ ingepland DJ Sef Santé. Dat is de winnaar van de Top DJ Battle, de DJ Battle van Top Radio. Wat had hij meegebracht?
1: Ik ga melodic house, deep house, een beetje retro meenemen. Helemaal mijn genre, helemaal mijn ding doen, dus dat komt goed.
0: Dat komt zeker goed. Die mix heeft goed gewerkt, want achteraf zei hij over zijn set dat er veel meer volk was dan dat hij had verwacht aanvankelijk. Dus Yves mag hem dankbaar zijn dat hij voor zoveel volk heeft gezorgd, daarvoor zijn stage sowieso. Train op Tomorrowland is bij deze ook afgevinkt van zijn bucketlist. Kan hij verder als DJ en we gaan hem nog een goede schop onder zijn gat geven. Als winnaar natuurlijk van de Top DJ Battle gaan we wel nog wat leuke dingen doen met Sef Santé. Je gaat er nog van horen, dat ligt vast.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Songveld en Heysen bij Top.
2: Straks na 7 uur op Top.
1: De Summer Beat 1000 Shuffle. Perfect voor wat je nog gaat doen vanavond. De barbecue misschien wel aansteken of op weg naar de frituur voor een goede portie Belgische frieten. Veel mensen gaan dat doen, hè, dus vandaar dat ik het even vermeld. Dat gaat gebeuren in de beste muzikale omstandigheden, want het beste uit de Summer Beat 1000 komt eraan. Zometeen opent het uur met dit. No stress, waarom zou je ook? Ik heb nog de Rebel van Yves de Ruiter. Dat is zo'n legendarische danceklassieker. Na Dua Lipa en deze Physical. Mooie dinsdagavond en geniet zometeen van de Summer Beats bij Top.

0: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedenavond. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui, Tadej Pogačar, werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmose eindigde derde. Pogačar behoudt wel het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die wel een uitstekende zaak doet in het klassement. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
3: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagdagelijkse realiteit wordt.
2: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En terug naar eigen land. Op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauw algen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
4: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
2: Ook in het domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een zwemverbod door blauwalgen. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden dan. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Download de Topradio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Ook de volledige Topradio playlist.

0: headlines.
1: Goedenavond. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten, vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Kuwait en andere golfstaten waren de afgelopen dagen meerdere keren doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legercites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd 2e op 28 seconden. Pogačar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement. Met 2 ritzeges in deze Tour staat Evenepoel dus voorlopig 2e.
2: Dat was al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn 2e plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
1: Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
0: Dit

0: die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milk Inc. en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
2: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfpoort van het Jubelpark doen schitteren. Wat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en de gastronomie.
1: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapte uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Ze kreeg daarvoor 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkel band. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt de straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkel band. Het Hof van Cassatie wil uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen. Dat is in april volgend jaar. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
0: Dit is